yangu asenesi mwagire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe uo yangu asenesi mwagire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe uo yangu asenesi mwagire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe.